0: Ja, maar toch op zin dat we ook om mijn maag het toch maar weer ja dat door. Ik wil er geen toer ook wat van de mannen mij keer toer let aan. Om een keer toer je lieve keer weer keer pijn op kou qua hulp door ja. Keer om nu een hem toer waar ho. Toer lieve keer weer pijn op kou. Ko chou te de toer om weer. Nou nog wat.
1: Hij heeft vroeger nog wat toer ook een lang met tegen hier ho. Maar weer het toer let aan gaan door nog met mijn nu in een lang met tegen toen nog niet keer ho nee ha. Qua de velave met toer kon winnen koos af en toe. Toer lieve ja ja keer hoe fijn te pu. I mua no no whaame munuina la kaimana muhi sifa, jau tapatue toa kuma vihe atu munuine aho.